0: Ja, ze zijn er al.
1: Oeh, het boyadera. Oeh, het boyadera.
2: Oeh, boyadera.
1: Ana Castela!
2: Ana de Vida!
1: Não, a princesa, gente.
3: É tudo de bom, Rádio Toque. Tudo de bom.